0: 96 FM Stereo, waar jy tuis voel.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm 90.6 en 906 TV.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: For tile, sheeting and concrete roofs, trust CEB Paint and Rubber Liquid, a proud Lunchbox sponsor.

En dan zijn 9.6 FM Stereo, Olly Mars en Save Me. Jennifer Hall voor de dag geweest met haar treffer van een hele klompje de kaders terug. Ice Cream Days. Ja, ik zou weer zeggen, dit valt je een beetje ver terug in tijd, nee. Dan zijn goeiemiddag van terug. Lekker om samen te keien op hierdie koude dinsdagmiddag. Genade toch, dus heerlijk. Nou ja, daar zijn. Ons gaan weer kijken naar die weer op pad, net zo skyns voor 3:30 vanmiddag. Oh ja, baie dankie Chris Marie. Awesome stuff, awesome stuff. Lekker om naar je te geluisteren. Het hebben natuurlijk in stand voor Daryl Grant voor de rest van hierdie week. So, sy sal natuurlijk weer morgenmiddag achter die microfoon inskyf. En dit is nou tussen 12 en 3 voor de lunchbox. Dankie Chris Marie. Nou goed dan, kom ons gaan aan. Ons het aan een geluid wat ons vir julle gaan draai aan die andere kant van 3:30 vanmiddag moeilijk gemaakt door Wines 2000 Amateur Winders. Interessante geluid vandag. Ons sal bykie kyk hoe vaar julle met hom. Ons sal weer 20 voor deurgee en dan gaan ons natuurlijk 10 voor gaan ons oor naar die antwoorde om te kyk wat het julle precies vir my gesê. Wat denk julle dat hy geluid is? Afrikaanse nuus en sport is alles op pad om 4:00 vanmiddag. En ja, mense, dit is natuurlijk bewolk, so sit maar die hoofligte aan, ry versigtig, en ek is nie seker of het al iewers in die valdruk al gereen het vandag nie, ek weet gister het het gereen, van die bil het het heeltemal gebypass, so ek weet nie hoekom nie, maar nou ja, dit is nou maar een van die dinge. So as jylle reen gekry het in jylle geweste, waar jylle ook al luister asjeblief, ry maar versigtig as jy op die pad is, en as daar enige probleem is, het stuur het vir ons dier op 0623445545. So is nou tyd vir jou nostalgiese treffer, Manfred Alois Segirth, eindelijk een Duitse sanger met die naam van Fancy. Hierso is hy met Flames of Love.

En dat is 99.6 met Via Africa en Hey Boy. Afrikaanse nieuws om 4 is volgende aan die beurt. Ons ook een beetje sport en dan gaan ons een beetje kijken wat aangaan met die verkeer net daarna.

Pins en Boone met Mr. Electric Blue. Jy is ingeskakel op The Nightcap, net hier op 90.6 FM Stereo. Ons is bezig met jou playlist takeover en volgende op ons speellys het ons van Neville. Hy sê, hi Chris Murray, it's Neville. Can you please play the song Three Little Birds from Bob Marley? Good night. Neville, here it is.